via de B1 app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.

0: Douce France au B1.
1: Un coin de rue, une enfant.

Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie.

Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.

0: In de aanloop tot eind mei een tentoonstelling van kunstenares Jaline Talloen. In Ossidanex stelt ze schilderijen tentoon die geïnspireerd zijn op de sfeer van de Belgische kust. Zon, zee, strand en het spel van licht op het water vormen de rode draad door haar werk. De expo is elke dag gratis te bezoeken tot en met 31 mei. Oostende voor Anker wordt voortaan geen jaarlijks evenement meer. Toerisme Oostende maakt van het Maritiem Festival een tweejaarlijkse afspraak om het groter uit te bouwen en meer te investeren in de toekomst van het evenement. De organisatie wil daarbij ook meer activiteiten in de hele haven en op Oosteroever betrekken. Bezieler Hubert Rubbens steunt de nieuwe aanpak, maar hoopt dat de historische schepen centraal blijven staan. Middelkerken verkoopt de straalvogel uit het bekende Jommeke-album. Het vliegtuigje staat al maanden te verkommeren in de stedelijke werkhuizen en herstellen zou zo'n 50.000 euro kosten. Burgemeester Jean-Marie de Dekker vindt die investering niet verantwoord voor een kunstwerk dat oorspronkelijk 30.000 euro kostte. De organisator van het stripfestival noemt de beslissing jammer, maar begrijpt dat de gemeente de kosten niet meer wil dragen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: V1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

0: oostende voor anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
2: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
4: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op vier podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASIG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
5: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en Radio B1.be.

0: ga niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhout Systeemweg. Ook open op zondag.

0: In de aanloop tot eind mei een tentoonstelling van kunstenares Jaline Talloen. In Ossidanex stelt ze schilderijen tentoon die geïnspireerd zijn op de sfeer van de Belgische kust. Zon, zee, strand en het spel van licht op het water vormen de rode draad door haar werk. De expo is elke dag gratis te bezoeken tot en met 31 mei. In het centrum van Westende komt een nieuw woonproject met 45 appartementen en 2 handelsruimtes. De residentie biedt appartementen met 1 tot 3 slaapkamers en legt de nadruk op licht, ruimte en energiezuinig wonen. Elk appartement krijgt onder meer vloerverwarming, een warmtepomp en een ventilatiesysteem. Rond het gebouw komen ook een binnentuin, parkeergelegenheid en voorzieningen voor elektrische wagens. Oostende voor Anker wordt voortaan geen jaarlijks evenement meer. Toerisme Oostende maakt van het Maritiem Festival een 2-jaarlijkse afspraak om het groter uit te bouwen en meer te investeren in de toekomst van het evenement. De organisatie wil daarbij ook meer activiteiten in de hele haven en op Oosteroever betrekken. Bezieler Hubert Rubbens steunt de nieuwe aanpak, maar hoopt dat de historische schepen centraal blijven staan.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 'S Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop. Waar?
5: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
4: Direct uit stok leverbaar. Waar?
5: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
4: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
5: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
4: Wees er als de kippen bij.
6: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Woudenburg roept inwoners op om deel te nemen aan Straatvinken, het Vlaamse burgeronderzoek naar verkeer en leefbaarheid. Vandaag tellen deelnemers vanaf 5 uur 's middags een uur lang hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen door de straat rijden. De resultaten worden verwerkt door de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven om buurten beter in kaart te brengen. Volgens de stad kan de actie helpen om straten veiliger en aangenamer te maken. Middelkerken verkoopt de straalvogel uit het bekende Jommeke-album. Het vliegtuigje staat al maanden te verkommeren in de stedelijke werkhuizen en herstellen zou zo'n 50.000 euro kosten. Burgemeester Jean-Marie de Dekker vindt die investering niet verantwoord voor een kunstwerk dat oorspronkelijk 30.000 euro kostte. De organisator van het stripfestival noemt de beslissing jammer, maar begrijpt dat de gemeente de kosten niet meer wil dragen. Het ziet er niet naar uit dat deze zomer nog extra manschappen van de federale politie naar de kust komen. Dat is gezegd op een hoorzitting in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over de transmigrantenproblematiek. Vanaf dit weekend krijgen we zomer met veel zon en temperaturen rond een graad of 25. Maar nog meer versterking door federale politiemensen, waarvan sprake was in een zomeractieplan, komt er niet. Nochtans is dat nodig, zei ook korpschef Van der Hoschepier van de Oostense politie.
1: We zijn met 309 operationele, 376 in het totaal. We weten dat we dagelijks 10 à 15 personen extra bovenop onze reguliere capaciteit enkel inzetten voor strandpolitie en voor de mobiliteitsstromen. We houden nog geen rekening met de mogelijke problematiek rond transmigranten. Dus er is inderdaad wel nood aan een zomeractieplan om dit te bekijken op korte termijn.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: La Douce France. Tot 12 uur. De beste Franse chansons op B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Let Ruud. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music. Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins Weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
3: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In de aanloop tot eind mei een tentoonstelling van kunstenares Jaline Talloen. In Ossidanex stelt ze schilderijen tentoon die geïnspireerd zijn op de sfeer van de Belgische kust. Zon, zee, strand en het spel van licht op het water vormen de rode draad door haar werk. De expo is elke dag gratis te bezoeken tot en met 31 mei. Oostende voor Anker wordt voortaan geen jaarlijks evenement meer. Toerisme Oostende maakt van het Maritiem Festival een tweejaarlijkse afspraak om het groter uit te bouwen en meer te investeren in de toekomst van het evenement. De organisatie wil daarbij ook meer activiteiten in de hele haven en op Oosteroever betrekken. Bezieler Hubert Rubbens steunt de nieuwe aanpak, maar hoopt dat de historische schepen centraal blijven staan. Middelkerken verkoopt de straalvogel uit het bekende Jommeke-album. Het vliegtuigje staat al maanden te verkommeren in de stedelijke werkhuizen en herstellen zou zo'n 50.000 euro kosten. Burgemeester Jean-Marie de Dekker vindt die investering niet verantwoord voor een kunstwerk dat oorspronkelijk 30.000 euro kostte. De organisator van het stripfestival noemt de beslissing jammer, maar begrijpt dat de gemeente de kosten niet meer wil dragen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: La Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: Marco.
1: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Bijna de helft van de werknemers in ons land vindt de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-expert Acerta. Opvallend, ook de helft van de werknemers geeft toe dat de werkdruk te hoog ligt. Je hoort onderzoeker Christel Minten.
6: De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn op de eerste plaats gebrek aan personeel. Op de tweede plaats gevolgd door de grote variatie aan taken en verantwoordelijkheden. De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het inderdaad moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden.
5: Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er een. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school. Onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
7: We zien inderdaad dat tieners 5e/6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
5: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Er zitten op dit moment zo'n 100 Belgen in de regio in Congo die getroffen is door een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus en een kleine 300 in Oeganda, dat zegt Buitenlandse Zaken. Dat raadt af om te reizen naar de 2 getroffen gebieden, want er zijn in die regio's al 132 mensen gestorven door die nieuwe uitbraak. Het gaat om een nieuwe variant waar geen medicatie voor bestaat. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd en de kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden, morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
4: De beste Franstalige muziek. Be

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: stunde voor anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
3: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
5: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
7: La douce France op B1.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In de aanloop tot eind mei een tentoonstelling van kunstenares Jaline Talloen. In Ossetanexe stelt ze schilderijen tentoon die geïnspireerd zijn op de sfeer van de Belgische kust. Zon, zee, strand en het spel van licht op het water vormen de rode draad door haar werk. De expo is elke dag gratis te bezoeken tot en met 31 mei. In het centrum van Westende komt een nieuw woonproject met 45 appartementen en 2 handelsruimtes. De residentie biedt appartementen met 1 tot 3 slaapkamers en legt de nadruk op licht, ruimte en energiezuinig wonen. Elk appartement krijgt onder meer vloerverwarming, een warmtepomp en een ventilatiesysteem. Rond het gebouw komen ook een binnentuin, parkeergelegenheid en voorzieningen voor elektrische wagens. Oostende voor Anker wordt voortaan geen jaarlijks evenement meer. Toerisme Oostende maakt van het Maritiem Festival een tweejaarlijkse afspraak om het groter uit te bouwen en meer te investeren in de toekomst van het evenement. De organisatie wil daarbij ook meer activiteiten in de hele haven en op Oosteroever betrekken. Bezieler Hubert Rubbens steunt de nieuwe aanpak, maar hoopt dat de historische schepen centraal blijven staan.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is La Douce France.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het Sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
2: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASIG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
7: Dit is La Douce France.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: In Markenesse, dat is in het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
6: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
5: Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is nog altijd op de vlucht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
7: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar het is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
5: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. De Michelin-gids schrapt haar groene ster. Dat was een erkenning voor restaurants die inzetten op duurzaamheid. Maar Michelin vindt dat in de praktijk te moeilijk te controleren. Opvallend, want 2 weken geleden deelde Michelin nog 3 groene sterren uit aan restaurants. Zij zijn die dus al na een dikke maand weer kwijt. Rond deze tijd wordt de Belgische film Coward getoond op het filmfestival van Cannes aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm. Filmjournaliste Aagje van Tomme vanuit de cinemazaal in Cannes.
8: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
5: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
9: Welkom bij La Douce France.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljard, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. Hè.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
6: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
7: B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.
8: Overal in Vlaanderen.
7: Via de B1-app.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: Komt er een einde aan de koopjesperiodes in januari en juli? Dat is de vraag nu de Raad van State verschillende boetes vernietigt. Drie kledingwinkels hadden die gekregen omdat ze de term solde gebruikten buiten de officiële periode. En dat is volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
5: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
4: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen, want op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Maar hij is dus nog altijd op de vlucht. In Marknesse, dat is het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgde daar.
6: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
4: In Cannes wordt op dit moment de Belgische film Coward getoond op het filmfestival aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op een prestigieuze gouden palm. We hoorden filmjournaliste Aagje van Tomme vlak voor de film starten vanuit de cinemazaal.
7: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
4: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
3: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgast en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
4: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste de wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington renbaan in Oostende. Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
5: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
6: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, Marty's WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.

0: Limburg roept inwoners op om deel te nemen aan straatvinken, het Vlaamse burgeronderzoek naar verkeer en leefbaarheid. Vandaag tellen deelnemers vanaf 5 uur 's middags een uur lang hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen door de straat rijden. De resultaten worden verwerkt door de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven om buurten beter in kaart te brengen. Volgens de stad kan de actie helpen om straten veiliger en aangenamer te maken. Middelkerken verkoopt de straalvogel uit het bekende Jommeke-album. Het vliegtuigje staat al maanden te verkommeren in de stedelijke werkhuizen en herstellen zou zo'n 50.000 euro kosten. Burgemeester Jean-Marie de Dekker vindt die investering niet verantwoord voor een kunstwerk dat oorspronkelijk 30.000 euro kostte. De organisator van het stripfestival noemt de beslissing jammer, maar begrijpt dat de gemeente de kosten niet meer wil dragen. Het ziet er niet naar uit dat deze zomer nog extra manschappen van de federale politie naar de kust komen. Dat is gezegd op een hoorzitting in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over de transmigrantenproblematiek. Vanaf dit weekend krijgen we zomer met veel zon en temperaturen rond een graad of 25. Maar nog meer versterking door federale politiemensen, waarvan sprake was in een zomeractieplan, komt er niet. Nochtans is dat nodig, zei ook korpschef Van der Hochepier van de Oostense politie.
1: We zijn met 309 operationele, 376 in het totaal. We weten dat we dagelijks 10 à 15 personen extra bovenop onze reguliere capaciteit enkel inzetten voor strandpolitie en voor de mobiliteitsstromen. We houden nog geen rekening met de mogelijke problematiek rond transmigranten. Dus er is inderdaad wel nood aan een zomeractieplan om dit te bekijken op korte termijn.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 'S Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: La Douce France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

0: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop. Waar?
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
2: Direct uit stok leverbaar. Waar?
3: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
2: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
2: Wees er als de kippen bij.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: ga niet werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: het centrum van Westende komt een nieuw woonproject met 45 appartementen en 2 handelsruimtes. De residentie biedt appartementen met 1 tot 3 slaapkamers en legt de nadruk op licht, ruimte en energiezuinig wonen. Elk appartement krijgt onder meer vloerverwarming, een warmtepomp en een ventilatiesysteem. Rond het gebouw komen ook een binnentuin, parkeergelegenheid en voorzieningen voor elektrische wagens. Oudenburg roept inwoners op om deel te nemen aan Straatvinken, het Vlaamse burgeronderzoek naar verkeer en leefbaarheid. Vandaag tellen deelnemers vanaf 5 uur 's middags een uur lang hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen door de straat rijden. De resultaten worden verwerkt door de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven om buurten beter in kaart te brengen. Volgens de stad kan de actie helpen om straten veiliger en aangenamer te maken. Het ziet er niet naar uit dat deze zomer nog extra manschappen van de federale politie naar de kust komen. Dat is gezegd op een hoorzitting in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken over de transmigrantenproblematiek. Vanaf dit weekend krijgen we zomer met veel zon en temperaturen rond een graad of 25. Maar nog meer versterking door federale politiemensen, waarvan sprake was in een zomeractieplan, komt er niet. Nochtans is dat nodig, zei ook korpschef Van der Hochepier van de Oostense politie.
1: We zijn met 309 operationele, 376 in het totaal. We weten dat we dagelijks 10 à 15 personen extra bovenop onze reguliere capaciteit enkel inzetten voor strandpolitie en voor de mobiliteitsstromen. We houden nog geen rekening met de mogelijke problematiek rond transmigranten. Dus er is inderdaad wel nood aan een zomeractieplan om dit te bekijken op korte termijn.
2: Tot zover het regionieuws.
3: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
2: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 'S Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgt

0: krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
1: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

0: douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.
1: Just another one.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

0: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op vier podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op. Lenen kost ook geld.
6: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
7: Luister naar bekende babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
8: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: Komt er een einde aan de koopjesperiodes in januari en juli? Dat is de vraag nu de Raad van State verschillende boetes vernietigt. Drie kledingwinkels hadden die gekregen omdat ze de term solde gebruikten buiten de officiële periode. En dat is volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
1: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
0: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen, want op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Maar hij is dus nog altijd op de vlucht. In Marknesse, dat is het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgde daar.
2: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
0: In Cannes wordt op dit moment de Belgische film Coward getoond op het filmfestival aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op een prestigieuze gouden palm. We hoorden filmjournaliste Aagje van Tomme vlak voor de film starten vanuit de cinemazaal.
3: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
0: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
4: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig,

0: maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. S'avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
1: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
2: Waar?
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Top deals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
3: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
4: Feestcomité Stenen presenteert De Nacht van Oostende. Zaterdag 23 en zondag 24 mei in de feesttent op het sportpark De Schorre in Oostende. Met op zaterdag de Q-Party. Op zondag zijn er optredens van de Party Troopers, Retro Belgica, DJ Mr. V, DJ Plankgas en live Letruut. Het jaarlijkse hoogtepunt van Oostende mag je zeker niet missen. Tickets via feestcomitestenen.be. De Nacht van Oostende. Met medewerking van De Lange, Bierhandel van Loken, Wijnhuis Douchy, Groep Linde, Stad Oostende en Radio B1. Enjoy the music.
5: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
6: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
7: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en nog eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
6: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
8: Luister naar Bekende Babbels op B1. Iedere zondag tussen 10 en 11. Geert van de Velde ontvangt elke week bekende en verdienstelijke praatgasten. Bekende Babbels. 5 vragen, 20 minuten, 1 praatgast. Meer info via radiob1.be/bekendebabbels.
9: B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: In de aanloop tot eind mei een tentoonstelling van kunstenares Jaline Talloen. In Ossetanex stelt ze schilderijen tentoon die geïnspireerd zijn op de sfeer van de Belgische kust. Zon, zee, strand en het spel van licht op het water vormen de rode draad door haar werk. De expo is elke dag gratis te bezoeken tot en met 31 mei. In het centrum van Westende komt een nieuw woonproject met 45 appartementen en 2 handelsruimtes. De residentie biedt appartementen met 1 tot 3 slaapkamers en legt de nadruk op licht, ruimte en energiezuinig wonen. Elk appartement krijgt onder meer vloerverwarming, een warmtepomp en een ventilatiesysteem. Rond het gebouw komen ook een binnentuin, parkeergelegenheid en voorzieningen voor elektrische wagens. Oostende voor Anker wordt voortaan geen jaarlijks evenement meer. Toerisme Oostende maakt van het Maritiem Festival een 2-jaarlijkse afspraak om het groter uit te bouwen en meer te investeren in de toekomst van het evenement. De organisatie wil daarbij ook meer activiteiten in de hele haven en op Oosteroever betrekken. Bezieler Hubert Rubbens steunt de nieuwe aanpak, maar hoopt dat de historische schepen centraal blijven staan.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington renbaan in Oostende. Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
0: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Nieuws uit de wereld.
1: Er dreigt opnieuw uitstel voor de stemming van de programmawet, met daarin onder meer de centenindex. Verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier Bart De Wever niet. Hij ziet drie problemen zoals dit.
2: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zouden we op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
1: Als het alternatieve voorstel goedgekeurd wordt in de Kamercommissie, dan moet de Raad van State advies geven. En is de eindstemming over de programmawet mogelijk pas voor volgende week. In heel wat straten in Vlaanderen is het voorbije uur geteld hoeveel verkeer er is gepasseerd voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Je hoort mobiliteitsexpert Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
3: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien we het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
1: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte daarbij 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu dus onderweg naar Turkije, vanwaar ze terugkeren naar ons land. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timitilater, een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deense eiland. Hij zat wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Eerste Belgische ritwinst in de Ronde van Italië. Alex Zegaert reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich. Toon Aerts werd 3 seconden later tweede, Jasper Stuyven vijfde. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement. Yari Verschare en Thorgan Hazard vertrekken bij Anderlecht. Hun contract loopt af en wordt niet verlengd. Dat laat de voetbalclub zelf weten. Verschare is 24 en een jeugdproduct van Anderlecht. Thorgan Hazard is 33. Hij kwam 3 jaar geleden voor 4 miljoen euro over van Dortmund. Het is nog niet duidelijk waar de twee volgend seizoen zullen spelen. Vanavond en vannacht koelt het af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden. De dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
0: Douce France. B1. De beste Franstalige.

puissance à les aider. Et nos amours qui ont